Dat waren twee composities van Vasily Titov door Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij onder leiding van Galina Tschmich. U heeft vanavond in De Muzikant geluisterd naar een concert met als thema de Wit-Russische barokkoorconcerten. De concertzender maakte deze opname op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk. De twee koren gaven toen nog een toegift, namelijk het danklied Mnogaga Leta.

De toegift van het gezamenlijke optreden van het Wit-Russische koor Cantus Juventa uit Wit-Rusland en de Utrechtse studentenkantorij. Beide koren stonden onder leiding van Galina Tschmich. Techniek en productie van de opname van dit concert op 2 februari 2001 in de Utrechtse Pieterskerk waren in handen van Dirk-Jan Horringa. De muzikant wordt samengesteld door Katrijn Kuipers. En er is nog wat tijd over, daarom nu nog wat oud-Russische koormuziek, uitgevoerd door de Republikeinse Academische Russische Koorkapel onder leiding van Alexander Tjurlov.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering aandacht voor Russische begrafenismuziek, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra.

We hoorden de prelude bij het graf van Nikolai Rimsky-Korsakov, uitgevoerd door het Moscow Military Brass Orchestra. Dit orkest staat beurtelings onder leiding van Andrei Kolotushkin en Alexander Gerasimov, maar wie welke compositie dirigeert staat helaas niet in het cd-boekje aangegeven. De Russisch-Orthodoxe Kerk kent 7 sacramenten: doop, confirmatie, eucharistie, geloofsbelijdenis, priesterschap, huwelijk en ziekenzalving. Daarnaast zijn er diverse gelegenheden in de kerk die geen sacramenten zijn, maar wel een sacramentale uitstraling hebben. Een uitvaart of begrafenis bijvoorbeeld. Veel muziek is voor begrafenissen geschreven. Luistert u nu naar Andante Cantabile, nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninov.

Andante cantabile nummer 3 uit de Moments Musicaux, opus 16 van Sergei Rachmaninoff, gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. In de communistische periode werd de orthodoxe kerk in Rusland onderdrukt. Er was zogenaamd vrijheid van godsdienst, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Een van de methoden van het communisme was het creëren van een vervanging voor rituelen die belangrijk waren voor veel mensen. Zo ontkwam ook het begrafenisritueel niet aan een communistische restyling. Een belangrijk element bleef natuurlijk de muziek, dat had men overgenomen van de kerk. U kunt gaan luisteren naar Keep Peace in Our Souls van Pavel Chesnokov.

Dat was Keep Peace in Our Souls van Pavel Tsjesnokov. De Russische communisten benadrukten bij een begrafenis de status van de overledene. Bij een onbelangrijk persoon kwam muziek uit de luidspreker, maar bij een belangrijker iemand moest er natuurlijk een echt orkest komen spelen. Hoe belangrijker de persoon, hoe groter het orkest. Een compositie nu van Pavel Dolgoruki, Mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration.

Het Moskou Military Brass Orchestra speelde mars bij het overlijden van infanteriegeneraal prins Pyotr Ivanovich Bagration van Pavel Dolgoruki. Een van de meest gespeelde werken in de communistische tijd was de Marche Funéraire van Chopin. Maar we moeten niet vergeten dat al deze muziek dateerde van voor de communistische tijd. En in de Russisch-Orthodoxe kerk was geen instrumentale muziek toegestaan, zelfs geen orgelmuziek. De begrafenismuziek werd dan ook niet in de kerk, maar vooral erbuiten gespeeld. We laten u een oude begrafenismars horen van een anonieme componist.

Dat was een oude begrafenismars gespeeld door het Moscow Military Brass Orchestra. Veel van de begrafenismuziek werd geschreven direct voor de praktijk door anoniem gebleven componisten. De meeste composities zijn geschreven aan het begin van de romantische periode. Ze bestaan uit een steeds herkenbaar A-B-A-patroon, waarbij de A-secties in mineur staan en de B-secties in majeur. U kunt nu gaan luisteren naar drie van die begrafenismarsen.

U hoorde drie anonieme begrafenismarsen. Het volgende werk is van de componist Korobov. Over hem is nagenoeg niets bekend, maar de harmonie van zijn begrafenisprelude, die eigenlijk een heel langzame mars is, wijst op een recentere compositiedatum.

Het Moscow Military Brass Orchestra speelde de begrafenisprelude van Korobov. Het volgende werk heet Lower the Battle Standards en is van Pavel Apostolov. Het stuk is geheel in majeur geschreven en ook nog eens in een driekwartsmaat, wat ongebruikelijk is bij begrafenismuziek. Apostolov was vrijwilliger in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1929 was hij dirigent geworden van een militair harmonieorkest en in de oorlog werd hij directeur van de inspectie van militaire orkesten in de regio Moskou. Lower the Battle Standards is geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Ave Verum Corpus van Maurice Pirenne door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis. Als laatste grote werk op het programma staat een compositie van Bart van Dongen met de titel 1. Bart van Dongen is componist, muzikus en conceptueel kunstenaar. De compositie 1 heeft als tekst de getallen 1 tot en met 11 in het Nederlands en de getallen 1 tot en met 8 in het Duits. En daarbij gaat het niet om de betekenis van de getallen, maar om de klank ervan. Vandaar dat de klankaanwijzingen in de partituur heel specifiek zijn. Voor elk getal is er een toon. De 1 staat op de grondtoon D, de 2 op de E en zo verder omhoog. En de Duitse getallen gaan in de toonladder omlaag. 1 van Bart van Dongen, overigens ook weer een wereldpremière, wordt uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis met Milena Dukanovic op het orgel en Karl van Eindhoven op de bijhaard.

0: 1 van Bart van Dongen werd uitgevoerd door het Brabants Kamerkoor onder leiding van Focco Oldenhuis en Milena Dukanovic op het orgel en Carl van Eindhoven op de bijaard van de Heikense Kerk in Tilburg. U heeft geluisterd naar een opname die de concertzender maakte op 6 juni van dit jaar van het programma Voices, Pipes and Bells. Een samenwerking tussen het Brabants Kamerkoor en de Bosse Bijaard Stichting. Productie en opnametechniek waren in handen van Kees van de Wiel.
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in De Muzikant. Nogmaals opname van brassband De Waldzang op hun cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label Worldwind Music. We horen opname gemaakt tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade in 1993 en opnames van Eurobrass in Drachten in 2002 en 2003. Brassband De Waldzang begon als koperensemble van de gelijknamige muziekschool in Buitenpost. Om zelfstandig verder te kunnen, koppelde de band zich in 1977 los van de muziekschool. Brassband De Waldzang werd in de jaren 80 en 70 al in totaal 7 keer uitgeroepen tot VARA's Brassband van het jaar. En op de Nederlandse kampioenschappen werden ze 13 keer eerste. Als eerste horen we de Belgische componist Jan van der Roost. Van hem horen we Stonehenge. Hij is wereldwijd de meest gespeelde Belgische blaasmuziekcomponist. Als trombonist weet hij binnen het blaasmuziekgenre de brassbands goed te waarderen. Stonehenge schreef hij in 1993 in opdracht van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade als verplicht werk voor de concertafdeling. Uiteraard verwijst Jan van der Roost naar de bekende, meer dan 3000 jaar oude stenen cirkel in het zuidwesten van Engeland. Van der Roost verdiept zich in dit raadselachtige complex van megalithische stenen. Men vermoedt dat de kring van reuzenstenen in verband staat met de zon- en maanstanden. Jan van der Roost verklankt de mysterieuze atmosfeer door een koraalachtig deel dat al snel in een toccata overgaat. Brassband De Waldzang staat onder leiding van Rieks van der Velden.

Ja, een enthousiaste applaus voor Brassband de Waldsang. De Brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is Brassband de Waldsang een graag gezien orkest. In 2002 maakte zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

gecomponeerd door Nederlandse componisten. We eindigen met nog een compositie van Willem Strietman, Kreisleriana, een eerbetoon aan de grote Weense violist Fritz Kreisler. Het wordt uitgevoerd door het harmonieorkest van het Brabants Conservatorium onder leiding van Jan Kober. De muzikant wordt voor de concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

U heeft geluisterd naar het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. Ze speelde het monumentale werk The Book of Urizen van Jacob de Haan. Vandaag hoorde u in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd.

Dit is de Concertzender met het komende uur het programma De Muzikant. Vandaag deel 6 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het eerste werk is van Rob Goorhuis met de titel Kevas. Hij schreef dit werk voor de brassband Apollo uit Grauw. Het thema van de compositie sluit aan bij de traditie van het dorp Grauw om geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter te vieren. En dat gebeurt op 21 februari. In de compositie zijn twee Sint-Pieterliedjes verwerkt. Petrus is het Griekse woord voor steenrots en in het Hebreeuws is dat kevas. Kevas van Rob Goorhuis wordt gespeeld door de brassband Apollo onder leiding van Piet Visser.

U heeft geluisterd naar Kefas van Rob Goorhuis. Brassband Apollo stond onder leiding van Piet Visser. Het volgende werk is Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel. Het is een bonte suite van liederen zonder woorden. De melodieën hebben clichématig karakter en daarnaast is er een flink aantal verrassingen, zodat platgetreden paden van de blaasmuziek worden overstegen. Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel wordt gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings en Matthijs van Driel Slagwerk speelde de wereldpremière van het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest van Mischa Spork uit 2002. Als laatste werk kunt u gaan luisteren naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. Uitgangspunt van deze heilige sacramentslegende is het middeleeuwse verhaal uit 1342 van boer Jan Baloijs en het mirakel. Een verhaal naar analogie van het Bijbelse boek Job, een weddenschap tussen God en de duivel. Korte samenvatting van het geheel. De engelen in de hemel zingen de lof van God. Dan verschijnt de Satan, die het godsvertrouwen van de katholieken op de proef wil stellen. Hij stelt voor een kerk in brand te steken. Als het geloof van de plaatselijke pastoor sterk genoeg is, zal deze het heilig sacrament willen redden. Maar Satan denkt niet dat dat zal gebeuren. Hij heeft in zekere zin wel gelijk, want het is niet de pastoor, maar boer Jan Baloijs die de brandende kerk binnenloopt. De vlammen wijken en de boer komt ongedeerd weer tevoorschijn met het heilig sacrament. Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas wordt gespeeld door de fanfare De Vooruitgang, Stipthouts onder leiding van Bram Sneekers.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er 6 bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door Ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificatzettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nonpapa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint-Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse Renaissance componist Jacob Clemens Non Papa werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin de Pré, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Vévin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Ja, een enthousiaste applaus voor brassband De Waldzang. De brassband speelde onder leiding van Riks van der Velde Stonehenge van componist Jan van der Roost. En dat is het verplichte werk voor de concertafdeling van de stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade in 1993. Op de Eurobrass festiviteiten in Drachten is brassband De Waldzang een graag gezien orkest. In 2002 maakten zij daar opname van het stuk Deep Harmony van de Britse componist Philip Wilby. Wilby werkte als violist in het orkest van de Covent Garden Opera toen Herbert Howells hem inspireerde om te gaan componeren. Inmiddels schreef hij al enkele klassiekers voor harmonieorkest en brassband. Philip Wilby was composer in residence bij de National Youth Brass Band of Great Britain en daar schreef hij de bewerking van de hymne Deep Harmony die in 1854 door Handel Parker werd geschreven.

Deep Harmony van Philip Wilby. Een korte bewerking van de gelijknamige hymne, gespeeld op Eurobrass in Drachten in 2002 door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een jaar later op Eurobrass Drachten in 2003 maakte De Waldzang een diepe indruk met zijn interpretatie van Harrison's Dream van Peter Graham. Graham werkte als componist en arrangeur onder andere voor de BBC. Harrison's Dream componeerde hij in 2000 in opdracht van muziekuitgever Boosey & Hawkes voor de prestigieuze National Brass Band Championship. Aan de compositie ligt een belangrijke episode in de geschiedenis ten grondslag. In oktober 1707 slaan 4 schepen van de Royal Navy, waaronder het vlaggenschip, te pletter op de rotsen van de Scilly-eilanden. De schepen vergaan met man en muis. Onmiddellijk schreef de Engelse regering een beloning uit voor diegene die het probleem van de longitude kon verhelpen. De longitude is het meten van de coördinaten voor gebruik in de cartografie op zee. Uurwerkmaker John Harrison werkte 40 jaar lang aan een oplossing hiervoor. In de compositie van Peter Graham hoor je dan ook uurwerkmotieven terugkomen. Harrison's Dream.

Harrison's Dream van Peter Graham. En uitgevoerd door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Drachten uit 2003. Tijdens diezelfde festiviteiten deed De Waldzang het sowieso heel goed. Ze werd tweede in zijn divisie en kreeg de Entertainmentprijs. Dat lag ook zeker aan het nu volgende stuk, Windows of the World, ook weer van Peter Graham. Windows of the World is een zesdelige compositie, een oefening in multiculturalisme, zoals Peter Graham zelf zegt. Hij schreef het werk met als educatief doel muzici met verschillende stijlen kennis te laten maken. De delen zijn Amazonia, Rainforest, The Rising Sun, Drums of Thunder, Celtic Dream en Earth Walk. De volgorde van de beschreven regio's lijkt lukraak. Eerst neemt Graham ons mee naar Latijns-Amerika, daarna naar Japan en de Afrikaanse Sahara. Dan volgt een soort nostalgische evocatie van Groot-Brittannië, waarna we uitkomen in de Verenigde Staten, de melting pot van allerlei stijlen. Zo lijkt de wereld één groot muzikaal dorp. Windows of the World van Peter Graham.

0: Ja, uitbundig applaus voor Windows of the World van Peter Graham, door brassband De Waldzang onder leiding van Rieks van der Velde. Een opname van Eurobrass Dag Trachten uit 2003. Dit was het tweede en laatste deel over de brassband De Waldzang. Over 2 weken een nieuwe aflevering van De Muzikant. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.
1: U luistert naar de Concertzender met het komende uur ons programma De Muzikant.

U hoorde een indoor overture van Willem Strietman uit 1995, gespeeld door het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg onder leiding van Misha Hamel. Vandaag in De Muzikant deel 3 van de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het tweede werk in deze uitzending is Triptiek 3 van Dr. Ponse, een werk uit 1995. Ponse legt de nadruk op fraaie klankcombinaties in de solo-instrumenten, wat het geheel een doorzichtige sfeer geeft. Hij kreeg voor deze compositie de 3e prijs op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, wat werd beschouwd als heel bijzonder. Dr. Ponse was toen al 81 jaar oud. Leo Samama omschrijft het werk als volgt. De beide hoekdelen, Capricce en Jeu, zijn sprankelend van enthousiasme. De lange tussenliggende ballade is nu eens broedend, dan weer betoverend. Ook hier draait alles, zoals in bijna alle composities van Ponse, om de enchantement, de betovering, de evocatie van het onzichtbare waarmee zoveel harten geopend kunnen worden. Triptiek 3 van Dr. Ponse bestaat uit 3 delen, Capricce, Ballade en Jeu. Het Symfonisch Blaasorkest van de Conservatoria Maastricht en Tilburg staat opnieuw onder leiding van Misha Hamel.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings en Matthijs van Driel Slagwerk speelde de wereldpremière van het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest van Mischa Spork uit 2002. Als laatste werk kunt u gaan luisteren naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. Uitgangspunt van deze heilige sacramentslegende is het middeleeuwse verhaal uit 1342 van boer Jan Baloijs en het mirakel. Een verhaal naar analogie van het Bijbelse boek Job, een weddenschap tussen God en de duivel. Korte samenvatting van het geheel. De engelen in de hemel zingen de lof van God. Dan verschijnt de Satan, die het godsvertrouwen van de katholieken op de proef wil stellen. Hij stelt voor een kerk in brand te steken. Als het geloof van de plaatselijke pastoor sterk genoeg is, zal deze het heilig sacrament willen redden. Maar Satan denkt niet dat dat zal gebeuren. Hij heeft in zekere zin wel gelijk, want het is niet de pastoor, maar boer Jan Baloijs die de brandende kerk binnenloopt. De vlammen wijken en de boer komt ongedeerd weer tevoorschijn met het heilig sacrament. Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas wordt gespeeld door de fanfare De Vooruitgang, Stipthout onder leiding van Bram Sneekers.

U heeft geluisterd naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. En dat werd gespeeld door de opdrachtgevers voor deze compositie. Fanfare de Vooruitgang Stiphout onder leiding van Bram Snieker. Deel 5 van de serie New Life on Stage werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

U luistert naar de Concertzender, waar het tijd is geworden voor De Muzikant. Vanavond daarin Estische koormuziek van Veljo Tormis. De Baltische landen hebben een lange koortraditie. De kwaliteit van de koren uit Estland bijvoorbeeld staat op een zeer hoog niveau. Ook componisten uit dat land weten voor koor prachtige muziek te schrijven. Een van de grote namen op dit moment is Arvo Pärt. Zijn collega Veljo Tormis is misschien minder bekend, maar tegenwoordig komt ook zijn naam vaker op concertprogramma's in Nederland voor. Veljo Tormis is een schilder met noten. Hij weet prachtige landschappen te schetsen en in zijn composities staat het beeld op de eerste plaats. Hij experimenteert met alle mogelijkheden die een koor in huis heeft om het gewenste klankeffect te bereiken. U hoort daar zometeen een voorbeeld van. In Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulut, worden verschillende taferelen geschetst, zoals die van de schipper, de visser, van iemand die zijn broer verloor op zee en van afscheid nemen. Luister bijvoorbeeld hoe Tormis met mannenstemmen op fantastische wijze een wilde zee met opvliegende zwanen uitbeeldt.

U hoorde Songs of the Ancient Sea, Muistere Mare Laulud, gezongen door het Nationaal Estisch Mannenkoor onder leiding van Olef Oja. Een ander voorbeeld van Tormis vermogen landschappen of stemmingen muzikaal uit te beelden zijn de mannenliederen. We horen er 5: Men's Song, Buntlings Song, Bethotel Visit Song, Song of the Turkish War en Dancing Song. De Svanholm Singers staan onder leiding van Sofia Söderberg-Eberhardt.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse renaissance-componist Jacob Clemens Non Papa werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin des Prez, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Fevin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Van Antoine de Vévin hoorde u Benedictus Dominus. De volgorde van de 328 composities in de Leidse koorboeken wordt niet bepaald door het kerkelijk jaar, maar door het genre en door het stemmenaantal. Zo beginnen twee van de boeken elk met een dertigtal motetten voor verschillende kerkelijke feestdagen, achtereenvolgens 4-, 5- en 6-stemmig. Kennelijk was dat in de praktijk de handigste indeling en mogelijk betekent het dat de repertoirekeuze mede afhing van het aantal beschikbare zangers. U gaat nu luisteren naar een 5-stemmig motet van Johannes Luppi, Stirps Jesse.

U hoorde het vijfstemmige motet van Johannes Luppi, Stierps Jesse. Koorboeken werden gemaakt door een kalligraaf. Van de zes Leidse koorboeken zijn er zeker drie geschreven door Antonius de Blauwe. Die moet in heel Holland goed bekend hebben gestaan als kalligraaf, want hij heeft ook koorboeken gemaakt voor kerken in Gouda, Delft, Amsterdam en Dordrecht. Hij bewaarde waarschijnlijk afschriften van composities die hij voor een bepaald zangcollege gekalligrafeerd had, om die aan colleges in andere steden te koop aan te kunnen bieden. Uiteraard droeg deze handel bij aan de verspreiding van composities door het land. Van een van de bekendste componisten uit de 16e eeuw, Josque Després, horen we nu O Virgiu Priudentissima.

O Virgo Priodantissima van Josquet Desprez werd gezongen door Ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. U heeft geluisterd naar De Muzikant, vanavond met muziek uit de Renaissance, bewaard gebleven in de Leidse koorboeken. Samenstelling Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering deel 5 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De vierde cd van dit project werd opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. De meeste composities die we u laten horen zijn ook in 2004 geschreven en beleefden hun wereldpremière tijdens dit concert. Het eerste werk is van Dirk van den Niet. Hij studeerde aanvankelijk scheikunde en soms zijn elementen van die scheikundestudie verwerkt in zijn composities. Zo zegt Dirk van den Niet over zijn compositie Ketenens. Wanneer de kop en de staart van een lange scheikundige keten met elkaar reageren, ontstaat een cyclische verbinding. Het kan gebeuren dat bij dergelijke ringsluitingen twee ringstructuren in elkaar haken. Het resultaat is dan een zogenaamde katenaan, aldus van den Niet. Van dit buitenmuzikale gegeven heeft hij gebruik gemaakt bij het componeren van Ketenens. De cyclische verbindingen worden uitgewerkt door diverse thema's en hun omkeringen en doorwerkingen. U hoort muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers.

Dat was Catenanes van Dirk van der Niet door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Dit orkest werd opgericht in 1901 als een van de vier muziekgezelschappen in het grensdorp Glanerbrug, gemeente Enschede. Het volgende werk is een symfonie voor blaasorkest. Alex Polman componeerde The Seven Wonders of the Ancient World. Het is zijn eerste grote compositie voor harmonieorkest. The Seven Wonders of the Ancient World verbeeldt de zeven wereldwonderen van de oudheid. Ieder deel stelt een wereldwonder voor en heeft daarmee zijn eigen kenmerken, klanken en karakter. Uit deze grote compositie laten we u drie delen horen. Deel 1 is het begin- en hoofdthema, de tempel van Artemis. De Griekse godin Artemis stond symbool voor de jacht, natuur en vruchtbaarheid. Dan de piramide van Cheops, het bekendste wereldwonder en het enige dat nu nog bestaat. Hierin worden de hitte van de woestijn en de zandverstuivingen uitgebeeld. We horen de bouwwerken van de piramide, het verslepen van stenen en het aanbrengen van de verschillende lagen van de piramide. Het laatste deel is de kolossus van Rhodos. Dit was een gigantisch bronzen beeld dat in de haven van Rhodos stond. De legende gaat dat schepen tussen de benen van de kolossus doorvoeren om de haven van Rhodos te bereiken.

Het koor Orea uit Oekraïne, onder leiding van Alexander Fatsek, zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar de concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

Suzanne un jour van Paschal de Lestocard werd gezongen door Ludus Modalis onder leiding van Bruno Boterf. Uit Hongarije was het koor Pro Musica onder leiding van Dénes Csábo aanwezig op het Polifolia Festival met wat klassieke repertoire op het programma. U kunt gaan luisteren naar Salve Regina van Miklós Kocsár en Joshua Gigézeu van Béla Bartók.

Salve Regina van Miklós Kosár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Pro Musica onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyre Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Gyrie Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor, Ko Matsushita, hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. En zij maakte ook het arrangement van Time Is Now.

Time Is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudenice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalán Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

Het vocaalensemble Witloof Bai uit België zong vier jazzy arrangementen, Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Beep Beep. U hebt geluisterd naar opnamen die zijn gemaakt op het derde Polyfolia Festival afgelopen herfst in het Franse Saint-Lô, gehouden van 29 oktober tot en met 2 november. Dit was De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarom kunt u gaan luisteren naar nog een opname van het Finse koor Talla, uitgevoerd tijdens dit festival.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In deze muzikant gaan we luisteren naar een opname die door de concertzender werd gemaakt van het jubileumconcert van de UAF. En dat is de Stichting voor Vluchtelingstudenten. Aan dit concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam op 28 april vorig jaar werd medewerking verleend door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble en enkele solisten. De Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF, ondersteunt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en bij het vinden van werk. Het Universitair Asielfonds UAF werd opgericht naar aanleiding van de komst van 50 Tsjechische studenten naar Nederland. Ze waren gevlucht na het neerslaan van de Praagse lente in 1948 en met steun van het UAF konden zij hun studie hier voortzetten. Het idee van beide toonkunstkoren om samen een uitvoering te geven dateert van de zomer van 2005, toen Nijmegen en Amsterdam elkaar troffen op het Internationaal Koorfestival in Arnhem. De samenkomst van twee toonkunstkoren uit het westen en oosten van het land is geplaatst in het kader van integratie en participatie van nieuwe Nederlanders afkomstig uit het oosten in de traditionele Nederlandse cultuur van het westen. We gaan nu eerst luisteren naar Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. U gaat luisteren naar het Te Deum in C groot van Joseph Haydn.

U heeft geluisterd naar het Te Deum in C groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF werd een compositieopdracht verstrekt aan een cliënt van het UAF. Ali Oudman, student tweede fase op het Artes Conservatorium in Zwolle, heeft dat gecomponeerd. Zijn wortels liggen in het Koerdische deel van Irak. Ali Oudman studeerde in Zwolle bij Alex Manasse. In zijn compositie Witte Duisternis ontmoeten Oost en West elkaar. Ali Oudman maakt hier een synthese tussen oude Persische en Koerdische elementen met de klassieke Europese orkesttraditie. De teksten van Witte Duisternis zijn Nederlandse vertalingen uit het Oud-Persisch van de dichters Rumi. Is dat het gedicht jarenlang sloeg de dood op de trommel, maar je oor luistert alleen als het te laat is. En van Khayyam, het geheim van zijn, ken jij nog ik. De wereldpremière van Witte Duisternis wordt uitgevoerd door de Toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen, met medewerking van Renate Arends sopraan, José Scholte alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas.

U hoorde de wereldpremière van Witte Duisternis van de van oorsprong Koerdische componist Ali Oudsman. Witte Duisternis werd uitgevoerd door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble onder leiding van Boudewijn Jansen met medewerking van Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Lushman tenor en Marijn Zwitserloot bas. En die wereldpremière vond plaats tijdens het jubileumconcert van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF vorig jaar op 25 april in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Tot slot laten we nog enkele delen horen van de Mis in Zeegroot, opus 86 van Ludwig van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble staan onder leiding van José Doodkorte. De solisten zijn Renate Arendt sopraan, José Scholte alt, Clemens Lushman tenor en Marijn Zwitserloot bas. U hoort de misdelen Kyrie, Gloria, Credo en Sanctus.

U heeft geluisterd naar een live opname van de Concertzender, gemaakt op 25 april 2008 in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Als laatste hoorde u enkele delen uit de Mis in C groot, opus 86 van Beethoven. Toonkunstkoor Nijmegen en het Parnassus Ensemble stonden onder leiding van José Doodkorte. En verder hoorde u Renate Arends sopraan, José Scholte-Alt, Clemens Luschman tenor en Marijn Zwitserloot bas. Dit concert werd georganiseerd ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF in samenwerking met de toonkunstkoren van Nijmegen en Amsterdam. De productie was in handen van Rolf Buis en de opname werd gemaakt door Wijnand de Groot.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. Het komende uur deel 2 in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek dat enkele jaren geleden werd geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee nieuwe Nederlandse muziek voor blaasorkest. De bedoeling van het project was om componisten te stimuleren voor blaasmuziek te schrijven, juist als die componisten dat niet gewend waren. 4 componisten staan centraal in deze aflevering: Simon Burgers, Ron Ford, Frans Vermeersen en, misschien wel de bekendste van alle, Daan Manneke. We beginnen met Daan Manneke, die vooral bekend is van zijn monumentale koormuziek. Daar hebben we in het verleden bij De Muzikant al ruimschoots aandacht aan besteed. We laten u in dit programma zijn Symphonies of Wind Instruments uit 1997 horen. Het is een instrumentatie voor blazers van een werk dat Daan Manneke oorspronkelijk voor orgel schreef. Het is een hommage aan Ton de Leeuw, zijn goede vriend en leermeester. De Leeuw schreef in 1963 ook een Symphonies of Wind Instruments als eerbetoon aan Stravinsky, die eveneens een Symphonies of Wind Instruments schreef in 1920. Dat verklaart de citaten uit werk van Ton de Leeuw en Stravinsky. Maar ook Manneke's grote bewondering voor Bach is terug te horen in het stuk. Er zijn 4 delen. Prelude, Fantasy upon a few notes, Vivace like a Tarantella en Tombeau like a Sarabande. U hoort het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke, uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers, het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder, de zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk. Zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen, voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Dat was de Nederlandse première van 4 van de 7 passionsteksten van Wolfgang Riem door vocaalensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars. U luistert naar een concertzenderopname gemaakt op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk. Het concert kreeg als titel mee Geistlich, Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Van de Duitse componist Max Baumann nu het achtstemmige Pater Noster dat hij componeerde in 1955. Max Baumann leefde van 1917 tot 1999 in Berlijn.

Het paternoster van de Duitse componist Max Baumann door vocaal ensemble Venus. Het laatste werk is de wereldpremière van Drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarenskeen. Zelf geeft hij het volgende beknopte commentaar op zijn compositie. Maar ik geloof helemaal niet meer. Vroeger wel, maar dat moest van mijn omgeving. Toen kwam de kerk als spelbreker en begon ik aan mijn eigen beeldenstorm. Dat lukte, grotendeels. Alleen de muziek overleefde de kaalslag. Die kreeg ik niet plat, nog niet. Aldus Tarenskeen. De delen van de drie liturgische gezingen zijn Alleluia, Credo en Amen.

Dat was de wereldpremière van drei liturgische gezingen van de Nederlandse componist Boudewijn Tarens King. U hebt geluisterd naar een opname die de Concertzender maakte op 1 februari 2008 in de Pieterskerk in Utrecht van het vocaalensemble Venus onder leiding van Gijs Leenaars met een programma getiteld Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. De opnametechniek was in handen van Fokke de Boer. De productie werd verzorgd door Rolf Buis. Er volgde een toegift. U hoort de herhaling van het eerste deel van de passionsteksten van Wolfgang Riem.

Het eerste deel van de Passionsteksten van Wolfgang Riem als toegift bij het concert op 1 februari 2008 in de Utrechtse Pieterskerk door het vocaal ensemble Venus. Dit was een gecombineerde aflevering van De Muzikant, Concertzender Live, samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. In dit programma hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan Nederlandse en Belgische componisten. En ook Engeland kwam regelmatig over het voetlicht met voornamelijk werken voor brassband. Maar aan onze oosterburen hebben we nog niet zoveel aandacht besteed. Ten onrechte, want ook daar wordt veel voor blaasorkesten geschreven. Een aantal weken geleden ontvingen we een pakketje cd's met werken van de Duitse componist Rolf Rudin. In Duitsland is dat een bekende naam, maar bij ons nog niet zo. Hij werd in 1961 geboren in Frankfurt am Main en studeerde daar en in Würzburg schoolmuziek, directie en muziektheorie. Componeren kwam later. In 1991 haalde hij daarvoor zijn diploma. Van 1993 tot 2001 gaf Rudin muziektheorie op de Frankfurter Musikhochschule en sinds 2001 leeft hij als zelfstandig componist. Rolf Rudin schrijft veel kamermuziek en koor- en orkestwerken. Maar zijn composities voor blaasorkest nemen in zijn oeuvre een bijzondere plaats in. In Duitsland is hij een van de vernieuwers van het repertoire voor harmonieorkesten. Op de cd van de Mannheimer Bläserphilharmonie staan van hem twee werken van symfonische omvang. Die kunnen we jammer genoeg niet laten horen in deze uitzending. Daarom eerst een kleiner werk van Rolf Rudin om alvast met zijn klank kennis te maken. Lied ohne Worte componeerde hij in 1997. Het is een melodische etude, een romantische klankstudie met een knipoog naar Alexander Scriabin,

Lied ohne Worte van de Duitse componist Rolf Rodin, gespeeld door de Mannheimer Bläserphilharmonie onder leiding van Stefan Fritzen. Ditzelfde orkest waagt zich nu aan een grotere compositie van Rolf Rodin, Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42. Een compositie uit 1994. Sterrenmoeras is gebaseerd op een kort verhaal van de Ierse schrijver Standish James O'Grady. In dat verhaal staat de volgende beschrijving. In Ierland is er een moeras met de naam Mona Reolta. Deze Keltische naam betekent sterrenmoeras. Het moeras heeft vele plassen en waterholtes en op een heldere nacht kun je daar de sterren in zien schitteren. In het moeras werd een soldaat-trommelaar verdronken door de legerleiding toen hij met zijn getrommelde inwoners van een stadje waarschuwde voor de komende aanval. Het tweede deel van de titel, Ein Aufbruch, slaat op de daad van de trommelaar. Met gevaar voor eigen leven redde hij dat van talloze anderen. Sternenmoor, ein Aufbruch, opus 42, bestaat uit 8 delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het werk duurt ruim een half uur.

Dit is de Concertzender met twee mannenkoren, Opus 17, van Hans Eisler. Met onder andere An Stelle ein Grab reden. In Opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van Opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, Opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor gemischten koor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Lieber alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keiner oder alle en Freedom Song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckehard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator's Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator's Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit drie delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was The Sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.